0: Dat doen je aan 6 o'clock daar met mijn pen.
1: Yo, en dat kan. Doen je. Jullie radio.
2: Yo, welkom. Dan wil jullie. Manikai wo ewa.